0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat.

0: onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Leemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: TV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Horizon.
1: Radio Horizon.
2: You hated the ocean, but you're surfing now.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf

0: 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie.

0: Okay. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: Police en je hoorde The Air That I Breathe. Het is om en nabij 10 minuten over 9 geworden op deze zondag, deze 26e juni.
1: Welkom bij Present de Vieren met Pieter van Echt.
0: En daarmee heten wij u officieel van harte welkom op deze nieuwe Radio Horizondag. Die wij elke weekend op zaterdag en zondag beginnen met het ochtendprogramma Fris uit de Veren. Zo ook vandaag. We gaan er iets leuks van maken met elkaar. Leuk dat je luistert in ieder geval.

0: those were nightmares.
1: It's time to get things started.
2: Ja, ik ga het zo meteen even terugluisteren, want ik schijn nu alweer in de fout te zijn gegaan. We zijn er maar net begonnen. Ja, ik ben ook maar een mens natuurlijk. Ik zei gezegd hebben 26 juni, maar het is 26 juli. Goedemorgen in ieder geval. Straks ook het geestelijk vitamintje met pastoorchef Van de Mazen op deze zondag. We hebben er ook koffie bij, de krantjes erbij. Ja, en wat de koffie betreft, ik doe al lange tijd geen suiker meer in de koffie. Want de muziek is eigenlijk al meer dan zoet genoeg. Luister maar eens naar deze Westlife. Everybody.

en daarmee heb ik toch niks te veel gezegd, hè? Het glazuur van je tanden, zo zoet. Maar wel leuk. Westlife en Flying Without Wings. Straks dus het geestelijk vitamietje met pastoorchef van de Maas. Dat zal die al zijn. We gaan snel de deur voor hem openmaken. En tot aan die tijd zingen we eigenlijk ons eigen liedje nog maar een keertje.

0: 40 en Sing Our Own Song op deze zondag, waarin wij toegekomen zijn in dit programma aan het geestelijk vitamintje. Vandaag verzorgd door pastoorchef Van der Maazen. En wij zeggen een bijzonder goedemorgen.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Horizon. Binnen onze christelijk-katholieke gemeenschap zijn we gewoon om regelmatig de hemelbewoners te gedenken. En dan hebben we het over de heiligen die in de hemel zijn en wat uiteindelijk ook het doel is van ons christelijke leven. Eén van die heiligen gedenken we morgen op 27 juli, en wel een heilige van Nederlandse bodem. En dan hebben we het over de heilige Pater Titus Brandsma. De dag voor 27 juli, op 26 juli, is Pater Titus in het jaar 1942 gestorven in het concentratiekamp Dachau. Hoe was hij daar terechtgekomen? Pater Titus was hoogleraar in wijsbegeerte en mystiek aan de pas opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen. Daarnaast was hij door de toenmalige Nederlandse bisschoppen aangesteld als geestelijk adviseur van de katholieke pers. In de oorlogsjaren hebben de Nederlandse bisschoppen aan de katholieke media gevraagd om niet mee te werken aan de nazi-propaganda en dus geen advertenties en artikelen op te nemen die werven voor het nationaal socialisme. Vanuit zijn hoedanigheid als geestelijk adviseur van de pers reisde Pater Titus namens de Nederlandse bisschoppen in het voorjaar van 1942 door het land om hiervoor te pleiten bij de diverse redacties van katholieke bladen. Dit bleef helaas niet onopgemerkt bij de bezetter. Brandsma werd gearresteerd en aanvankelijk overgebracht naar de Scheveningse strafgevangenis, in de volksmond het Oranje Hotel genoemd, waar meerdere mensen uit het verzet werden vastgehouden. Via kamp Amersfoort kwam Brandsma kort daarop terecht in het concentratiekamp Dachau. In de kampen was Pater Titus een grote morele, spirituele en daadwerkelijke steun voor zijn medegevangenen. Zo wordt er door medegevangenen van hem getuigd. En daar in Dachau is hij mede door zijn zwakke gezondheid aan de folteringen en ontberingen bezweken. Van een van die getuigenissen van medegevangenen over Brandsma heeft de toenmalige schrijver Godfried Bomans gewag gemaakt in een van zijn columns met als titel Titus Brandsma in Piam Memoriam, die hij toentertijd schreef voor Elsevier's Weekblad tussen het jaar 1947 en 1954. Met het slot van zijn column wil ik dit geestelijk vitamintje besluiten. Op een ochtend, aldus schrijft de getuige, zag ik hoe zij Titus mishandelde en hem de trappen van de barak afsmeten. Nu gebeurde er iets wonderlijks. De bewaker stompte hem tegen de grond en ranselt hem op afschuwelijke wijze waar hij hem raken kan. Het slachtoffer blijft echter zo volkomen rustig en beheerst dat de bul ineens onder de indruk komt en zijn brute zelfverzekerdheid kwijt is. In veler bijzijn stotterde de man een verontschuldiging. Godfried Bomans besluit zijn column aldus. Aan Brandsma, hoogleraar in de geschiedenis der Nederlandse mystiek, is het beschoren geweest om zelf de Via Dolorosa, dat betekent de Lijdensweg, die hij in zijn colleges als de nacht der zinnen beschreef, tot het einde toe te bewandelen. Hij deed dat op een wijze die een indrukwekkend practicum was van wat hij in zijn leven theoretisch had voorgestaan. Dank voor uw aandacht en u allen een mooie zondag toegewenst.

van de police, hè? And all this time. Het volgende week einde, in het weekend van 31 juli 1 en 2 augustus, organiseert Tourclub Heze opnieuw het Heze fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. En elke dag is er een keuze uit de route van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De deelname is €4 per persoon en de startlocatie is vanaf de kantine van de korfbalvereniging Eimerik. En die vind je aan de sportpark De Weibossen, Dominee Kremerstraat 31 Heze. En dat is dan weer op loopafstand van het NS-station in Heze. Dus je hebt nog ruim de tijd om jezelf in conditie te brengen en ook je fiets uiteraard. Oftewel...

het oude schoenendoos hadden wij de Stylistics en I Can't Give You Anything But My Love. De ASML zomerspelen die zijn weer volop aan de gang, waarbij kinderen gratis de hele zomer lang allerlei sporten kunnen uitproberen. ASML organiseert de spelen met Brabant Sport en een andere organisatie om met name gezinnen met een kleine portemonnee een fijne zomer te kunnen bieden. Deze derde editie doet ook de gemeente Valkenswaard mee. Het idee achter de zomerspelen die plaatsvinden in Veldhoven, Eindhoven, Helmond, Gelderop, Mierlo en nu dus ook in Valkenswaard is dat kinderen tussen de 6 en de 13 jaar kennis kunnen maken met de uiteenlopende sporten zoals voetbal, basketbal, freerunning, dans, judo, lekker padellen en ook bootcampen. Dit is Rod Stewart en I Don't Wanna Talk About It.

0: het jengelt als een malle. Ik moet er elke keer aan denken als ik dit hoor. Ik weet niet hoe het komt, maar zo staat het nou eenmaal in onze databank. Deze Rod Stewart hit, het blijft wel mooi natuurlijk, hè? I don't wanna talk about it.
1: Je zomervakantie start hier. Radio Horizon.

0: Metallic is dat, hè? No more working for a week or two. Maar de meeste mensen hebben wel 3 of zelfs 4 weken. Vandaag een wat mindere dag, maandag ook nog. En als we dan iets verder kijken dan onze neus lang is, en zeker als je vakantie viert in eigen land, wat ook hartstikke leuk is, dan wordt de temperatuur steeds weer beter de komende week. Hadden we Cliff Richard en Summer Holiday.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

0: muziek van Don Rosenbaum. Ik weet niet of het zijn eigenlijke naam is. Het klinkt heel erg internationaal. Hij komt gewoon uit Nederland. En het was een enorme grote hit. Pom pom in 1972. You're Swimming Into Deep Water.
1: Horizon. De streekomroep voor Heeseleende, Kranendonk en Van.

0: wat ik wil.
1: Nou, mooi hè? Xander de Bisonnier in Volumia. En hou me vast. Zometeen alweer het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Vanuit de studio in Maarhezen. En daarna zijn wij bijzonder graag bij u terug met deel 2 van het ochtendprogramma Fris uit de Veren. Doen we in ieder geval nog tot aan 10 uur. De nieuwe van Summer. En die heet My Body Isn't Ready. Het nieuws van bij ons en de hits die jij kent.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden.

Ik hoor mijn moeder regelmatig zeggen, ze is 90 jaar. Die jeugd van tegenwoordig toch? Dit was Maan en de jeugd van tegenwoordig. En Jorde naar de maan. Ja, en mijn moeder, ze hoopt dit jaar 91 jaar te worden. Ze luistert altijd naar het programma Fris uit de Veren, ook vandaag.

schrijver en taalkundige Wim Daniëls die stond na 8 jaar als ambassadeur van de Brabantse Dag in Hezen. Hij vervulde deze rol sinds 25 juni 2018. Wim Daniëls blijft naar eigen zeggen wel op andere manieren betrokken bij het Brabantse erfgoed. Onder meer via boeken, lezingen en televisieseries Het Dorp en Nederland op Film. De organisatie heeft hem dan ook bedankt voor zijn jarenlange inzet. Wim Daniëls, ja, wie kent hem niet, hè? De taalkundige uit Aarle-Riksel.

nieuwe van Lost Frequencies hoorde je met Live It All. Evenementenzender Wagenbouwers FM is vanaf maandag 24 augustus een week lang in de lucht. In aanloop naar de Brabantse dag. De zender maakt live radio vanuit het Glazenhuis op het gemeentehuisplein. En is dit jaar voor het eerst ook via DAB Plus ontvangen in geheel Zuidoost-Brabant. Jawel. De Brabantse dag. Het komt natuurlijk steeds dichterbij, hè? Dit is muziek van Tina Turner en I Don't Wanna Lose You.

Tina Turner en I Don't Wanna Lose You. Wie maakt de mooiste bloemtekening? Het Nederlands Steendrukmuseum organiseert een ontwerpwedstrijd voor volwassenen. En de winnaar krijgt de kans om het eigen ontwerp onder begeleiding op een echte lithosteen te zetten, waarna er professionele steenafdrukken gemaakt kunnen worden. Ontwerpen kunnen tot en met dinsdag 4 augustus worden ingezonden via info@steendrukmuseum.nl. En de winnaar wordt bekendgemaakt op donderdag 6 augustus tijdens Donderdag Bloemendag in het Nederlands Steendrukmuseum.

Ja, Argent Road is een verzonnen naam die verwijst naar de straat Churchfield Road in Londen. Van waaruit hij een nacht lang heeft geprobeerd om zijn vrouw Janice terug te krijgen. Dat is hem overigens niet gelukt, maar hij scoorde wel een nummer 1 hit met deze plaat in 1983. Leo Sayer, dit is Miley Cyrus en Malibu.

0: De Master Blaster van Stevie Wonder. Zometeen na 11 uur natuurlijk een nieuwe show van de radio. Hier op Radio Horizon. Dus lekker blijven luisteren, zou ik haast willen zeggen. Heerlijk,
1: dit
0: toch?
1: Dit is Fris uit de Veren. Met Peter van Echt.

You Are Beautiful. Hadden wij muziek van Mika van alweer een behoorlijk lange tijd geleden. Ja, de tijd die vliegt hoor. Sneller dan dat je uiteindelijk soms wel eens zou willen. Het is 10 voor 11 als wij op de klok kijken. Dat betekent dat we nog een minuutje of 10 hebben. We hebben nog een aantal leuke platen voor je. Onder andere deze van Donna Summer. Love is in

0: Ja, Love is in Control hadden wij muziek van de Queen of the Disco, werd ze wel genoemd, hè? Donna Summer. Zometeen een nieuwe show van de radio, ik zei het al, die is aanstaande.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Ja, volgens mij hebben we alles gedaan wat we hadden willen en moeten doen op deze zondagochtend. Bedankt voor het luisteren naar deze Fris uit de veren. Deze zondag valt een beetje tegen en de maandag morgen ook een beetje. Maar als we dan verder kijken dan onze neus langs, jawel hoor, dan komt het weer aan.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt, dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
7: Radio Horizon.
0: Erik Jan de Sterke.
8: Hey, hoi. We zijn er hoor vandaag. Ja, natuurlijk. Dankjewel Peter van Echt voor jouw uurtjes.

0: foute plaatjes draaien. Ja.
1: Ik weet het zeker, het wordt mijn dag vandaag.
0: Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe show van de radio. Dian natuurlijk ook aanwezig op de redactie. Dan druk bezig om nog even wat af te stemmen. Om straks in het radioprogramma te brengen hier. Want daar zijn we mee begonnen. De show van de radio. De one and only guilty pleasure show op Horizon. De

0: lekker fout, hè?
1: Horizon, de show van de radio. Erik Jan de Sterke en Gianne de Jong.
0: Ik weet nog dat ik op de grote school kwam, ergens jaren 80. En toen stond dit gewoon in de hitparade, kun je nagaan. Babe en de Drunken Sailor. Bezoek in de studio en Dianne nog druk bezig. Even kijken of we deze kant op kan krijgen. Even kijken, want ze is zo druk. En natuurlijk is het programma niet compleet als we weer even gevraagd hebben wat er vandaag allemaal in het radioprogramma zit. Ik vind het in ieder geval hartstikke leuk dat je luistert. Ja, gezellig. Welkom, welkom. Als we iets voor je kunnen doen, je weet het, even de telefoon pakken. Even de Horizon bellen. 040-206-3040. En wie weet, draaien we jouw plaatje wel. Dat doen we sowieso altijd, wat het ook is. Of doen we even de groetjes, of weet ik het. Ja, wat gaan we doen? Volgens mij hebben we straks in ieder geval wel Raad de Plaat met onze John Broers. En de gang van Horizon is heel lang, want ik zag die aan de ene kant wel de gang inlopen. Oh, wacht, daar is ze dan toch eindelijk ook eens een keertje. Ja. Goedemorgen.
2: Hoi.
0: Maar ben je zo druk mee?
2: Ja, ik ben druk met mezelf.
0: Met jezelf?
2: Ja.
0: Dat heb je wel eens ooit, hè?
2: Ja.
0: Daar moet je ook tijd voor maken.
2: Ja, daarom.
0: Hoe is het?
2: Goed.
0: Hoe bevalt de vakantie?
2: Ja, lekker. Mooi weer steeds, hè?
0: Lekker, hè? Weet je wat echt vakantie is? Dat je niks moet en gewoon lekker alles op je gemakje kan doen.
2: Nou, ik vind vakantie als ik niet hoef te koken.
0: Oeh.
2: En niet op de klok hoef te kijken.
0: Niet op de klok hoeven te kijken. En niet hoeven koken.
2: Ja.
0: Nou ja.
2: Dan vind ik vakantie.
0: Ja, dat is ook vakantie. Ja, vakantie is ook gewoon genieten, hè? En soms kan het met hele kleine, simpele dingetjes. Is echt zo. Wat gaan we doen vandaag?
2: Nou, wat gaan we doen? We hebben in ieder geval straks John. Ik weet eigenlijk niet of hij langskomt of dat we gaan bellen.
0: Oké.
2: Dat is nog niet echt afgesproken.
0: Dat is
2: niet echt
0: afgesproken. Nee.
2: En we gaan even bellen met Oscar van Ons Leen.
0: Oscar? Oh ja, uit Leen, hè?
2: Ja.
0: Wat vroeger de clown was tussen Valkenswaard en Leen. Je weet wel, de pannenkoekgigant. Dat is tegenwoordig een nieuw etablissement.
2: Ja.
0: En dan kun je lekker koffie, thee drinken en hapjes doen.
2: Ja.
0: En horen nog meer.
2: En eten.
0: Eten ook. En
2: ja,
0: ook.
2: Ja,
0: we hebben er al een keer gezeten, hè?
2: Ja, ja, zeker.
0: Dat was leuk.
2: En helaas hebben we geen Jan, hè?
0: Geen Jan. Oh, deze is mijn vakantie.
2: Ja, Jan is mijn vakantie.
0: Maar weet je wat we doen? Het weer met Ronnie. Dan mag Ron. Ja, Ronnie, wil jij het weer straks even doen dan?
3: Ja, komt goed.
0: Wel een beetje fatsoenlijk weerpraatje, hè?
3: Ja, ja, zeker.
0: Niet van de halfslachtig, hè?
3: Nee. Ik zal er een spreuk bij bedenken.
0: Doe maar eens. Oké, goed. Nou, dan natuurlijk een lekkere muziek. Voor alles voor je uitgezocht. Kortom, alle reden om de radio lekker te laten staan. Hier natuurlijk op Horizon.

0: En zo heette die. Feels like heaven. Alsof je in de hemel bent. Zo voelt het dan, hè? Dat zongen ze. Ronnie, dan moet je me toch even vertellen. Want je vindt het altijd leuk om even binnen te lopen hier in de show. Ben je op de scooter trouwens, ja?
1: Ja, ik ben op de scooter. Ja.
0: Je komt hier binnenlopen met een wat mysterieus rood potje. Wat zit erin?
1: Dat is pruimenjam.
0: Pruimenjam?
1: Zelfgemaakte pruimenjam, Erik-Jan.
0: Echt waar?
1: Uit de fruittuin van opa.
0: Oké.
1: Ja.
0: En wat zit er aan ingrediënten dan bij?
1: Ja, voor iedereen die luistert, nou, pruimenjam is gewoon heel eenvoudig te maken. Je hebt nodig 1 kilo pruimen of 2 kilo pruimen.
0: Ja.
1: Nagelang de kilo's die je hebt, doe je er ook suiker bij. Dus ja. Als je 1 kilo pruimen hebt, doe je er 1 kilo gelei suiker bij.
0: Oké.
1: En 1 uitgeperste citroen.
0: Ja, wij hebben het over pruimen in Buul. Ja. Jan, hoe spreek je pruimen in de Buuls uit?
1: Poem.
0: Poem. Poem. Pruimenjam. Poem. Poem. Stom. Poem.
1: Ja, alles doe je in een pan.
0: Ja.
1: Dan kook je op hoog vuur. Goed doorroeren, dat het niet aanbrandt.
0: Ja.
1: En dan, schep het in een potje over.
0: Ja.
1: Laten opstijven en je hebt pruimenjam.
0: Pruimenjam.
1: Sessa.
0: Doet mij meteen denken aan een plaat. Ik weet niet.
1: Vertel.
0: Ja. Kijk, ik weet niet of je deze man nog kent.
2: En dames en heren, dan krijgen we nu het gouden lied. De pruimenpolka met Pet en Al.
0: Dikke Leo uit Helmond.
1: Oh, je hoort dat
0: even een paar seconden luisteren.
2: Daar buiten zijn de pruimen rijp.
3: Pruimtjes rijp.
2: De boompies hangen er vol en stijf.
3: Ze hangen er
0: vol en stijf, ja goed. Prachtige plaat natuurlijk, Dikke Leo op de radio op deze zondagochtend. En dat brengt me meteen bij een raadsel waar ik jouw hulp aan de andere kant van de radio bij nodig heb. Want ik kwam toevallig dit tuintje tegen. Luister dan.

0: wat het is.
1: Weet jij wat het is?
2: Nee, ik zit aan een tv-programma te denken.
1: Een tv-programma?
2: Ja.
0: Ik weet er wel, doe ook denk aan het plaatje. Lieve Karel, lieve Ine, ja, ik sta hier zonder benzine. Maar ik weet niet meer wie dit is. Ik weet niet meer wie dat zong eigenlijk. Maar ik vond het wel een grappig tuntje eigenlijk. Ik denk, ja.
2: Was dat niet Paul van Vliet?
0: Paul van Vliet?
2: Ja.
0: Ik moet je even meenemen in het ministerie. We hadden een paar weken terug, hadden wij hier op de een of andere manier ineens de Elmari-zusjes op de radio. En dat is weer toch het begin geweest van een heel avontuur, Dian. Want de Elmari-zus, één van de twee die nog leeft, die komt volgende week naar de studio, hè?
3: Ja, Ellie.
0: Ellie?
3: Ja.
0: Ellie van El. Van de Elmari-zusjes.
3: Ja.
0: En het zusje, wat helaas niet meer leeft, dat heette dus Marie.
3: Maria.
0: Maria?
3: Ja.
0: Vandaar Elmari zusjes. Waren nou zusjes Elmari of Elmari zusjes?
3: Nee, Elmari zusjes.
0: Oké. Oké. Nou, daar hebben we het op de radio over gehad. En dat was het begin van een hele hoop gedoe. Toen kregen we, vervolgens kregen wij de vraag. Dan kom je natuurlijk ook bij Gerry van Houtert terecht. En we vroegen ons af, wat is er toch met Gerry van Houtert gebeurd eigenlijk? Want die hebben we nooit meer gehoord of gezien, hè?
3: Nou, mevrouw Sak is ermee bezig en die zegt, ik ga hem echt vinden en dan kom ik erop terug.
0: Ja.
3: Dus daar wordt aan gewerkt.
0: Dus die leeft nog wel, maar die doet niks meer in de muziek, hè, Gerry van Houtert?
3: Nee, die doet niks meer in de muziek. Ik hoorde van haar dat hij een camper heeft en dat hij rondreist.
0: Ja, doet hij goed.
3: Heeft ook weer een nieuwe vriendin.
0: Ook nog.
3: Dus dat doen ze dan samen. En ze zegt, ik ga eerst proberen via de overburen, maar dat is niet gelukt.
0: Oké. Okay.
3: En nou zegt ze, nou, ik vind het vast een andere manier. Ik kom er snel op terug als ik hem gevonden heb.
0: Hij was al vroeger getrouwd met Dora, toch?
3: Dat weet ik niet.
0: Jawel, natuurlijk wel.
3: Zo goed ken ik hem.
0: Ja, oké. Goed.
2: Gerry van Houtert, vogeltjes serenade.
3: Ja.
0: Ja.
2: Oh,
0: ja,
2: daar zit ik toch goed.
0: Ja, maar toen hadden we het over Elmari zusjes. En toen begon het op de app Erik Jan. Er zijn nog veel meer Budelse artiesten. Ik wist het niet. Zo is ook de Carlton zusjes.
3: Ja,
0: zeg jij dat iets?
3: Ja, zeker.
0: Dat was van Café de Meulen, werd mij verteld.
3: Ja, zeker.
0: Je kent die?
3: Ja, die ken ik, ja, natuurlijk.
0: Ik had er nog nooit van gehoord.
3: Oh, Erik Jan, kom op. Maar er is ook nog een goede zanger, die heet André Hazes. En die muziek is ook hartstikke leuk voor
0: hartstikke
3: radio.
0: Hartstikke leuk. Hey, maar die Carlton-zusjes, hè, die hadden ook wel... Maar dat was begin jaren 60, toch? Dat die in,
3: dezelfde tijd.
0: Dezelfde tijd?
3: Ja, ja.
0: Ik heb hier de blauwe viooltjes. Zegt jou dat iets?
3: Nee, dat zegt me niet.
0: Maar misschien moeten we dat bewaren voor volgende week dan.
3: Toen was ik er nog niet, hè.
0: Toen was je er nog niet. Oké. Okay. Kunnen we elkaar een hand geven. Maar goed, dat wist ik dus ook niet. Maar die bestonden dus ook.
3: Ja,
0: dat waren een beetje de tegenhangers van de Elmari-zusjes, volgens mij.
3: Nou, we waren denk ik gewoon leuke collega's onderling.
0: Leuke collega's onderling?
3: Ja, ook niet meteen de tegenhanger. Ik denk dat dat samen prima ging.
0: Ja?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed. En zo blijkt het je wel weer. Als je iets op de radio doet, en we worden gewoon goed beluisterd, dan blijkt dat wel weer. Mensen gaan meedenken en reageren. En je krijgt de leukste mailtjes in je mailbox. En de Carlton-zusjes, het is voor mij echt een compleet nieuw verhaal. Ik had het nog nooit van gehoord. Jij? Had jij er ooit over gehoord?
2: Nooit van gehoord.
0: Nee, ook niet, hè?
2: Nee.
0: Maar goed, volgende week dus hier in de show. De Elmari.

0: Er is een probleem. Ik heb dus die pot pruimenjam opengemaakt. En daar zit zo'n rode isolatiering. Die is er nu ingevallen. En op dit moment zit Roddy met zijn vinger. Nou, fijn. Goed, het komt goed, dat weet ik zeker. We gaan even bellen met Leen, volgens mij. En daar is Oscar. En wij kennen Oscar persoonlijk van de Schabbert. Want dat was daar een tijdje bedrijfsleider, om het zo maar eens te zeggen. En dan ging het organiseren. En ik zie op dit moment het gezicht van Dian op een standje staan. Ja, die niet zo vrolijk is. Dian, een telefoonprobleem ben ik bang.
1: Nou, ik zal je vertellen, Erik-Jan. Oh. Ik heb al 2 maanden dat bij mij de telefoon het niet doet.
0: Echt, Jan.
1: En als ik dan meld, dan zegt iedereen... Oei, hoezo?
0: Nee,
1: maar
0: mij
1: is prima. Ja, dat snap ik. Want er is niemand anders die belt met die telefoon als ik.
0: Ja,
1: maar
0: precies.
1: Hij doet het weer.
0: Hij doet het weer niet.
1: Wat gaan we doen?
0: Wat moet je dat ding dan gaan resetten? Of wat gebeurt er dan eigenlijk?
1: Hij heeft gewoon geen uitgaande lijn.
0: Nou is wel het goede nieuws. Koen is terug van vakantie. Hij is heel druk met Wagenbouwers FM. We zouden een mailtje kunnen sturen. Kijken of het misschien ergens wil lukken dat hij...
1: Dus krijg je weer mijn mobiel in je handen gedrukt.
0: Je mobiel? Oké, nou goed. Want Oscar die zit natuurlijk te wachten. Want ja, die vindt het wel leuk om in de show te komen natuurlijk. Dus we gaan hem even bellen op de mobiel. Ik houd het bij de microfoon en dan komt het helemaal goed. Oké? Okay? En zo slaan wij er weer ons doorheen. Even kijken, daar komt ie. Oscar, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Erik-Jan.
0: Welkom in het programma, Oscar. Hoe is het?
2: Uitstekend, dankjewel.
0: Je moet me toch even een beetje uitleggen hoe het nou precies zit, Oscar. Want een jaar of zo geleden kwamen Dian en ik een gezellig broodje eten in de Schammert. En toen kwam je met die broodje gehaktbal aangelopen en dat was gezellig. En intussen waren we nog ergens anders langs gefietst. En toen kwamen we je weer tegen, Oscar.
2: Ja, dat klopt. En toen heb je mij getroffen bij Boscafé Ons Leen, Erik-Jan.
0: Ja, dat klopt. Wat is gebeurd, Oscar? Je hebt een overstap gemaakt.
2: Ja, ik heb inderdaad een overstap gemaakt. Dat deed zich een hartstikke mooie kans voor om van voormalig Pannenkoekenhuis de Clown een nieuw concept te geven. In de zin van Boscafé Ons Leen.
0: Ja.
2: Een heel laagdrempelig gelegenheid. Met name voor fietsers, wandelaars, gezinnen met kinderen. Opa's en oma's die hun kinderen willen vermaken.
0: Ja.
2: Met... een beetje, Ons Leen die woonde vroeger achter in het bos. En dat was een beetje een eigenzinnig vrouwtje.
0: Ja.
2: Die had altijd de koffie klaar. Die had een pan soep op het fornuis staan. En dat was een beetje de zoete inval. Want ze had, deelde ze graag met anderen.
0: Ja.
2: En daar is eigenlijk de insteek geweest voor het concept van Boscafé Ons Leen.
0: Kijk.
2: Met een beetje de hang naar vroeger. Geen poespas, geen fratsen. What you see is what you get.
0: Dat
2: heel
0: is
2: duidelijk.
0: Gewoon.
2: Gewoon goed.
0: Gewoon goed, gewoon gezellig, gewoon simpel. Wat me wel opviel, toen we buiten zaten op het terras, er is echt rekening gehouden met kinderen.
2: Ja, zeer zeker.
0: Die kunnen zich echt geweldig vermaken daar bij jullie, hè?
2: Ja, die kunnen zich hartstikke goed vermaken, Erik-Jan. We hebben ook daar in basis redelijk simpel gedacht. Geef kinderen water, zand, wat schommelen en wipwap. Wij zien nu, want we zijn sinds 2,5 maand zijn we opengegaan. Net voor Pinkster zijn we opengegaan. Ja. Dat kinderen zich prima kunnen vermaken. Niet alleen met de speeltoestellen, maar ook met de dieren die in de dierenweide verblijven.
0: Ja.
2: Hartstikke leuk inderdaad voor kinderen. Ja, zonder meer.
0: Dus een lekker bakje koffie en een broodje of iets lekkers erbij voor opa en oma. En de kinderen lekker in de speeltuin. Geweldig. Het is heel veilig allemaal. Er is een hek omheen, geloof ik.
2: Ja, daar hebben we echt aan gedacht dat het een veilige omgeving is voor al onze gasten.
0: Ja.
2: We zitten natuurlijk lekker aan de rand van het bos. Dus ook vanuit Ons Leen kunnen er de nodige wandel- en fietstochten ondernomen worden.
0: Ja.
2: En om te starten met een kopje koffie met iets lekkers. Of te eindigen met een van onze lekkere stoofpotten die we op onze kaart hebben staan. Waarbij eigenlijk alles heel veel mogelijk is.
0: Goh zeg, het klinkt als één grote gezelligheid, Oscar.
2: Dat is in ieder geval wel de insteek, Erik-Jan.
0: Ja.
2: Een heel laagdrempelig karakter. In ieder is van harte welkom.
0: Ja.
2: Wij nodigen mensen heel graag uit om eens kennis te komen maken met ons Leen.
0: Nou, als je vanmiddag niks te doen hebt over de komende dagen en je denkt, goh, ik wil een leuke bestemming, ga er even kijken. Het is eigenlijk heel makkelijk te vinden. Tussen Leende en Valkenswaard aan de linkerkant, hangt er vanaf van welke kant je komt natuurlijk, kun je het vinden. Ik ben meer dan welkom. Goh. Nou, Oscar, volgens mij hebben we alles wel eens een beetje uitgelegd. Of zeg je van nou, er is nog één ding wat ik wel belangrijk vind?
2: Nee, ik denk dat we het zo goed geschetst hebben, Jurkan. Ja, jullie hebben natuurlijk zelf, je hebt natuurlijk zelf bij Jan eens een keer te gast geweest.
0: Ja.
2: Volgens mij was je lekker op de motor.
0: Ja, klopt.
2: Om inderdaad even
0: toen nog
2: een tussenstopje,
0: ja.
2: Te maken.
0: Ja.
2: En ja, ik zeg dat het laagdrempelige karakter wat we hebben, dat is voor heel veel gasten een heel
0: herkenbaar.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ja.
2: En ja, we hebben buiten een prachtig mooi te gast, maar ook binnen is het geweldig, heel
0: vol. Gewoon een keer komen kijken.
2: Ja, dan dat spreekt eigenlijk nog veel meer van zich dan dat ik het mondeling allemaal
0: gewoon toeleid. Gewoon gaan kijken. Dat
2: komen
0: is het.
2: Kijken en ervaren. Ja.
0: Nou, dankjewel voor het toelichten, Oscar. En tot gauw, we komen zo weer eens even bij je kijken. Goed?
2: Heel graag. Dankjewel, Erik Jans.
0: Oké. Ja, dankjewel. Ja, dat kunnen we wel gebruiken. Hey, groetjes, hè?
2: Groetjes.
0: Dag, Oscar. Hoi.

0: Catharine Vrij heette ze volgens mij. En de Trois. Bij Frans is niet zo heel erg goed. Maar goed, dat had je al in de gaten. Ik was dus op zoek naar het origineel van dit muziekje. Luister even mee. Gelukkig was Ronnie even rond aan het zoeken. Kijken. Jij kwam hem tegen, Ron?
1: Ja, ik kwam hem tegen op internet.
0: Echt waar?
1: Ja, maar ik zat eerst even te brainstormen. Ik denk eerst, ja, misschien Paul van Vliet.
0: Oh ja.
1: En toen bedacht ik me, oh, het is Rijk de Gooier geweest.
0: Rijk de Gooier.
1: Ja, Lieve Ine. Zo kenden de meeste mensen het liedje wel.
0: Brief uit La Cortine.
1: Dat is de titel.

0: beste ouders, lieve Ine, ik schrijf dit uit, La Cortine. En dat was lachen onder het eten. Onze generaal is door een slang gebeten. Stikt hier van de wilde dieren. Een van onze officieren. En zeker de Arnoud Dendermonde. Daarvan hebben ze alleen zijn bril gevonden. Ik krijg straks weer visite van een hele troep muskieten. Zeven jongens, lieve moeder, zijn finaal vergiftigd door die insectenpoeder.
1: 1964, Rijk de Gooier was altijd in de brief uit La Cortine. Dankjewel. Dank, graag gedaan. Dit was zo'n hersenwurm. Ken je dat? Dat je muziekje in je kop krijgt en dat je er niet meer uitgaat.
2: En blijft de hele dag rennen.
1: Oh, verschrikkelijk. Dit is dat liedje van de Efteling, de carnaval. Oh, geweldig. Dankjewel.

0: en een gimme, gimme, gimme. En daarmee even terug. Ergens jaren 80 of zo. Dan was het een redelijk grote hit. Wat we op de radio even voorbij lieten komen. Ik heb zin om even te lachen. Heb jij ook even zin om even een beetje te lachen?
1: Ja, vertel.
0: Ik kwam een mop tegen van Philip Geubels. Die ken je toch wel?
1: Ja, die ken ik wel.
0: Dat is die man die zo langzaam praat.
1: Jazeker.
0: En hij gaat hier helemaal los op een avontuur die hij meemaakte met zijn allereerste date. Luister even mee.
2: Dan zie je de mensen raar kijken, ze. Een vier Hollanders met een frikandel.
0: Oké, nou, daar komt het. Let op.
2: Ik weet nog, het eerste meisje waar ik al langer mee samen was, die wou mij meenemen naar een familiefeest. Ik had er echt geen zin in om die ouders al te leren kennen. Maar ze zei tegen mij, weet je wat? Als jij mee bij mijn ouders gaat eten, dan gaan we daarna op mijn kamer seks hebben. Dus ik, helemaal opgepompt, zenuwachtig, naar de apotheek om condooms te gaan kopen. Hey, maar je durft dat dan niet goed bestellen. Dus je zegt zo, een doos paracetamol, ibuprofen, aspirine en condooms. Een apotheker vond dat grappig. Die zei, amai, jij wilt zeker zijn dat ze geen hoofdpijn heeft vanavond. Maar ik was super zenuwachtig. Ja, ik wist ook niet hoe dat condooms werkten of hoe ik dat moest aanpakken. Die apotheker had dat dan allemaal uitgelegd. En hij zei nog, weet je wat, jongen? Ik vind u een toffe gast, pak maar een grote doos mee en je krijgt van mij gratis een tube glijmiddel, want het zal niet bij één keer blijven. En ik stapte buiten als een man, dames en heren. Zo fier als een gieter. Tot als ik s'avonds vol zenuwen bij dat meisje op de bank zat, ik durfde geen woord zeggen, en zei tegen mij, amai, ik wist niet dat jij zo verlegen waard. En ik zei, amai, ik wist niet dat uw vader apotheker was.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
4: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
8: En goedemiddag, welkom bij het derde uur van de show van de radio. Onderweg naar een uur of 2. Ja, er gebeurt van alles. Dus hou de radio gezellig hier. Leuk!

0: je moet even de koptelefoon opzetten, John. Ja, dames en heren, hij is er, hoor. Ja. Onze quizmaster zelf in de studio. John, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Ja, prima.
0: Ja, oh, gelukkig. Hey, luister, even, ik zit al een tijdje even te zoeken naar een goede tune als we de quiz beginnen.
1: Ja, ik ook, maar ik ben benieuwd.
0: Met Raad van de Staat hadden we natuurlijk een vaste tune om ermee te beginnen. En ik zat de hele tijd, ik denk, ja, ik moet iets. En ik zat van de week het radioprogramma terug te luisteren van volgens mij vorige week. En toen herkende ik in jou ineens meneer De Groot qua stem.
1: Meneer De Groot.
0: Even kijken, ik zal je even laten luisteren waar en welk fragment ik ineens moest denken. Ik moest ineens denken, let op.

0: En dan komt meneer de Groot en zegt, een week dik. Weet je dat al toevallig?
1: Ja, dat kan ik nog
0: begin,
1: wel. Ja.
0: Begin, dus ik dacht bij mezelf, als we dat nou ook doen in de show. Ja? Ik maak een intro en ik doe ja en jij roept dan.

0: dat lang geleden? Wat is er lang geleden?
1: Een week, dik.
0: Dit is precies wat ik bedoel, John.
1: Is dat een precies week, wat je bedoelt?
0: Nou, ja. Goedemiddag, welkom.
1: Ja, meneer de Groot en ik ben stapelgek op krentenbrood.
0: Ja, precies. Ja. Dit is het. Dat was toch wel een prachtige tijd in de Dik voor elkaar show, toch?
1: Ja, ze waren onlangs nog op Radio 1, hè? Bij de Radio Tour de France. Hebben ze nog een uurtje gepresenteerd met de live verslagen vanaf de tour.
0: Ja?
1: Ja, dat was leuk om te horen. Ik heb er speciaal naar zitten luisteren.
0: Oké, okay, dat is wel een goede tip om dat even terug te zoeken.
1: Oh. Ja.
0: Hé, het is maar een idee natuurlijk. We moeten een beetje zoeken naar een beetje vormgeving natuurlijk. Maar even, John. Raad de plaat. Dat gaan we spelen.
1: Ja.
0: Is hij makkelijk of is hij moeilijk?
1: Nou, als je weet wat we zoeken, is hij best makkelijk. Alleen het is een beetje een internationale artiest vandaag die we gaan zoeken. Dus,
0: een internationale artiest, zeg jij?
1: Ja.
0: Een internationale artiest, oké. Okay. En heb je een bepaalde tip die je kan loslaten?
1: Nou, we zijn op zoek naar een bekend nummer van een bekende zangeres. Het is een internationaal bekende zangeres. En de zangeres heeft nogal een bewogen levensverhaal.
0: Een bewogen levensverhaal?
1: En het nummer wat we zoeken is een titelsong van een film.
0: Jeetje, John.
1: Ja.
0: Je weet het wel moeilijk te maken weer.
1: Ja, nou ja.
0: In de vakantieeditie eigenlijk ook nog eens een keer, hè? Van Raad de Plaat.
1: Ja,
0: misschien wel goed. 040-206-3040, als u weet welke plaat we zoeken. En de aanwijzing was, even kijken, een internationale artiest, zeg jij?
1: Ja, een bekende zangeres, internationaal bekende zangeres. Ja. Een zangeres met een bewogen levensverhaal. En het nummer wat we zoeken is een titelsong van een film.
0: Oké, okay, een titelsong van een film. Oh, dan valt Bonnie Sinclair af.
1: Ja, die heeft geen titelsong van een film gemaakt.
0: Nee, Bonnie Sinclair.

Bonnie, dames en heren, attentie, het is niet Bonnie Sinclair. 040-206-3040. Weet jij welke artiest we zoeken? Bel met de studio, krijgt de quizmaster zelf aan de lijn. En wie weet, win jij...

0: John, we hebben volgens mij een beller. We zien dat jij even de quizmaster kan uithangen nu.
1: Ja, is goed. Dus hangt Els aan de lijn. Els, goedemiddag.
2: Ja. Ik dacht Tina Turner met Bijon Thunderbeam.
0: Wat
2: ja, ik ken geen goed Engels, dus...
1: Nee. Nou, dat is...
0: Dat is vergeten. Het klonk een beetje als een enge ziekte.
2: Wat je... Wat is... Zou je mij nou uit zitten lachen?
0: Nee, ik zou niet durven, Els. Nee, tuurlijk niet. Nee.
1: En
0: heb
1: dat
0: jij
1: is,
0: vertel wat ze zei?
1: Ja, maar dat is niet helemaal goed, geloof ik, hoor. Nee.
2: Oh.
0: Nee,
2: oh,
0: maar ja. Misschien in Engels. Nog één keer, wat zei je nou?
2: Dat zeg ik niet meer.
0: Jawel, nee, zeg even. Wat was het nou? Even, zeg even. Zeg even. Els, zeg even.
2: Nee.
0: Els. Je kan een fly winnen. Kom, Els.
2: Ja, dat weet ik. Dat weet ik, maar sorry, mijn uitlag niet.
0: Nee, Els.
3: Ik zou het ook niet doen. Ik zou het ook niet meer doen.
0: Heb jij verstaan, Els?
3: Nee,
0: zei dan.
3: Niet voor gek, Els.
2: Je weet heus wel wat ik bedoel.
3: Ja, precies.
0: Was het goed, Dion? Ik ga nu op jou af, hè?
3: Nee, John is de quizmaster, niet ik.
0: Oh, geef me dat weer. John.
1: Nou, ik kan wel zeggen dat het warm is, maar het is niet helemaal goed.
0: Het is warm, daar heb je ook niks aan. Dat is ook zo'n dooddoener. Het is warm.
2: Ja. Warm, ja, dat heb ik.
0: Ja, precies. Daar kom je nog in chocola voor, man.
2: Het is warm. Geen vlaai voor jullie.
3: Oh, jammer, hè?
0: Oh, gaan we zo beginnen.
3: Ja, Jan de Heijer van, hè?
0: Ja, dat krijgen we natuurlijk van. Nou goed, ja, ik denk dat we er niet uit gaan komen. Ik denk niet dat we het goed is. Nee.
2: Ja.
0: Nee. Nou, sorry.
2: Probeer ik
0: het
2: keer.
0: Ja,
3: doe
0: nee.
3: Maar.
0: Oké. Okay. Trouwens, Barry moet even goed blijven luisteren, want ik heb dadelijk een raadsel voor hem.
2: Oh, dat is goed dan.
0: Ja?
2: Dat we gaan, ik het even zeggen.
0: Want Barry is heel erg van de muziek. En we gaan dadelijk we hebben een plaat in de computer gestopt. En tegen de computer gezegd, maak hier een nieuw liedje van. In een andere sfeer. Dat heeft de computer gedaan.
3: Ik vind.
0: En dan moet Barry dadelijk, die kan nog een herkansing eventueel, raden welke plaat wij zoeken.
2: Ja.
0: En dan moet naar de tekst luisteren. Alleen de tekst, als je goed naar de tekst luistert, kan hij erachter komen. Goed?
2: Ja, dan zal ik zeggen dat je goed te best moet.
0: Helemaal goed. Dan moet je maar eens een keer luisteren. Dat is ook eens een nieuw voor hem natuurlijk. Oké. Okay. Dag Els.
2: Nico.
0: We hebben een nieuwe beller, John.
1: Ja, als het goed is hangt Nico aan de lijn. Goedemiddag.
0: Hallo.
4: Hallo. Hoi.
0: Hey.
4: Hoi, John.
1: Hoi.
4: Hoi.
1: Nico,
4: hey.
1: Zeg het eens.
4: Hey, dag Celine Dion met de Titanic.
1: Nee,
0: Titanic is wel een hele goede van Nico trouwens.
1: Ja.
0: Dat had hem wel kunnen wezen.
1: Ja, nee, is helaas niet goed. Nee.
0: Sorry Nico.
4: Yep.
0: Groetjes. Ai. Nee, niet Celine Dion en de Titanic. Even kijken, en ook niet dat ene nummer van Tina Turner wat Els zei. Wat we niet verstonden. Hebben we nog een beller? Jan, niet? We zoeken dus, kun je nog een hint erbij geven, John? Want het is allemaal heel mager.
1: Nou, de titel van de song en ook de titel van de film heeft iets te maken met goud.
0: Het heeft iets te maken met goud.
1: Ja.
0: Wat zou dat kunnen zijn?
1: En de film is uit een reeks waarbij de titelsong altijd zeer belangrijk is geweest.
0: Oké. Nou, voor iedere muziekfreak en muziekkenner die luistert, ook voor de collega's, ik daag jullie uit. Herkennen jullie een hele grote hit in deze versie die wij ervan maakten? Nog één beller even. Nog één beller, John. Nog één beller, volgens mij toch? Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wie hebben we aan de lijn?
0: Hallo?
5: Hallo?
0: Hi.
5: Hoor je mij?
0: Ja, we horen je. Met wie spreken wij?
5: Bettine.
0: Martine, goedemiddag.
5: Ja, maak er maar Bettine van.
0: Oh, sorry.
5: John. Maakt niet uit. Ik denk Tina Turner met Golden Eye.
1: Golden Eye is helemaal goed voor jou, hoor.
0: Nou, ja!
6: Alweer een winnaar.
0: Bettine. Jij bent goed bezig.
5: Soms.
0: Ja, soms is Bettine goed bezig. Niet altijd, natuurlijk. Ja. Nee. Wanneer wist je het?
5: Toen de eerste keer Tina Turner kwam met die naam die ik ook niet zeg.
0: Ja, zou ik ook niet doen. Ja. Toen twijfelde je al.
5: Ja, toen was iets van, dan moet het Golden Eye zijn.
0: De Golden Eye, dat is hem natuurlijk. Die zorgden we. Nou John, wil je even een praatje maken even met Martine? Want dat vindt ze wel leuk, nou ze toch op de radio is.
5: Nou, en bedankt.
0: John.
1: Ja, nee, het is inderdaad Tina Turner en GoldenEye. Tina Turner had nogal een bewogen levensverhaal.
0: Ja.
1: En ze heeft inderdaad heel veel hits gemaakt. Heel lang. Het is in 2023 is ze helaas overleden.
0: Ja, nou, jammer hè.
1: En we hebben geprobeerd om een leuke aanwijzing van te maken. Dus,
5: Dat was gelukt.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ja, ja. En dan heb je de prijs gewonnen, Bertien, hè?
5: Ja.
0: Ja, een lekkere fijn.
5: Inderdaad.
0: Dat is beter werk. Weet je al welke smaak je gaat kiezen?
5: Ja, dat wordt gewoon abrikozen speciaal met slagroom.
0: Met slagroom, dat is wel Bertine. Ja. Vrouw naar mijn hart. Jij weet hoe het moet. Helemaal goed.
5: Ja, dat bedoel ik.
0: Nou, dan wens ik daar heel veel plezier mee. We gaan natuurlijk die GoldenEye draaien. Goed?
5: Super.
0: En blijf luisteren naar Horizon, hè?
5: Ja, doen we altijd.
0: Oké, okay, goed zo.
5: Dankjewel.
0: Dag Bertine. Doei doei.
5: Doei doei.
0: Hey, John. Het was wel een spannende aflevering vandaag, hè? Toch?
1: Nogal, nogal.
0: Ja. Nou, dan gaan we die plaat maar draaien, hè?
1: Ja.
0: Wij zochten dit nummer van Tina Turner.

0: gekozen, John, moet ik zeggen.
1: Ja, dus, maar ik moet zeggen, het valt niet mee om elke week een plaat te zoeken die echt een beetje, ja, waar je goede aanwijzingen op kan vinden.
0: Dat snap ik.
1: Maar goed, we proberen het.
0: En, ja,
1: we krijgen er een beetje ervaring in. Hè?
0: Ja, Martine, die wist het wel meteen, hè?
1: Ja, nou ja, dat is toch een kwestie van ja, puzzelen en inderdaad, ja.
0: Proberen!
1: Proberen!
0: Dat! Maar we hadden nog even iets anders bedacht. Vriend van de show, Arie Verdertsi en de Master Mixers, die regelmatig voor ons van alles in elkaar prutselt, die pakte een hele grote hit van de jaren 80. En al mijn radiocollega's denken nu, oh, dan komt Erik alweer met zijn Radio 3 van Hilversum. Hilversum 3 bestond nog niet. Nee, dit is hem niet. Wij zoeken eigenlijk de hit achter het liedje wat verbouwd vermaakt is. En ik wil vooral Berry even uitnodigen om even goed te luisteren naar hetgeen wat nu op de radio komt. En ik ben heel benieuwd of je erachter gaat komen. Ben je er klaar voor, John?
1: Ik wel.
0: Ik ben heel benieuwd of jij het trouwens gaat raden.
1: Ja, ik ook.
0: Let op, laat je niet een verkeerde been zetten, want het is een compleet andere insteek van een gigant van een hit.

0: over na te denken volgens mij, Berry. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, dat was niet zo heel moeilijk, hè. Dat was bij de eerste regel al bekend, hè.
0: Raider Love, hè. De Golden Earring.
1: Golden Earring, Nederlands trots.
0: Ja, een beetje op een hele andere sfeer. En vooral die Mexicaanse trompettetjes aan het begin, die brengen je wel een beetje van de wijs, hè?
1: Ja, breng je een beetje van de wijs. Het is wel vrolijk allemaal, maar het origineel is toch iets mooier.
0: Ja, het origineel is mooier, hè, toch, hè?
1: Ja, toch wel.
0: Maar ik heb een geweldige goed nieuws. Ik heb een prijs voor je. Prijzen, mensen, prijzen!
1: Geweldig.
0: Hier op Radio Horizon. Je krijgt een pot Primer Jam van me.
1: Daar zijn we blij mee.
0: En het bijzondere is, er komt een Helmond uit opa's tuin.
1: Dat is wel lekker in Primer Jam.
0: Gefeliciteerd, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Weet je al wat je met de prijs gaat doen?
1: Ik denk aan mijn vrouw geven.
0: Heel verstandig. Goed. Hey, veel plezier met de pot Primer Jam. Vers gemaakt uit opa's tuin. En we gaan natuurlijk het origineel draaien, want die is bij far de mooiste, hè, toch?
1: Ja, uiteraard.
0: Oké, dan.
1: Oké, dankjewel.
0: Graag gedaan, Berry. Groetjes, hè.
1: Doei.

luister. Het origineel. Golden Earring. Raider Love. En daarmee even terug in de tijd hier. In de one and only Guilty Pleasure Show. De prijzen vliegen om de oren. Van pruime jam tot kersenvlaai. Als het maar gezellig is, mensen. Even een pluisje draaien voor Arie en Johanneke die zitten te luisteren. De radio mag wat aardig hoor. Even kijken of jullie dit kennen.

Jankers, dat is het. De Waterboys en de Fisherman's Blues hier in de show van de radio. Zondag, 12:30. Wat leuk dat je luistert. Onderweg naar een uur of twee met de Guilty Pleasure Show hier op Horizon.

0: nou af zitten vragen, Ronnie. Hoe het nou gaat met Berry als je op een feestje is. En stoer begint te vertellen dat hij een prijs heeft gewonnen op Radio Horizon. En wat heb je dan gewonnen? Ja, gewoon Pop Pruimerjam.
1: Uit opa's pruimentuin.
0: Ook nog een keer. Kun je nagaan. Hartstikke leuk. Ik krijg hier een appje van kijken. Echt is dat die jam waar EJ zijn vingers in heeft gezeten? Nee, we hebben niet met zijn vingers in de jam gezeten. Of we hebben de vingers in de jam hebben gezeten. Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, man.
0: Helemaal niet.
1: Nee.
0: Absoluut niet. Goed, Dian. Hebben we nog iets te doen? Moeten we nog iets? Vergeet ik iets?
2: Nee, want Jan is op vakantie, hè?
0: Jan is op vakantie. Dan hebben we wel hier bij het grootste uitzendbureau waar je thans aan luistert een uitzendkracht bereid gevonden om dadelijk op zeer professionele wijze het weer te gaan doen, Ronnie, toch?
1: Ja.
0: Op zijn helimons, hè?
1: Op zijn helimons.
0: Maar eerst gaan we nog even een plaatje draaien, goed?
1: Ja, goed.
0: Even een plaatje draaien.
1: Ja.
0: Even een plaatje draaien, even. Even. Relaxed. Even. Gezellig. Even een plaatje. Even. Terug.

0: en heren. Hier is de weerman uit Helmond in hoogst eigen persoon op de radio.
1: Jazeker. Ja. Oh. Nou, ik heb even gekeken, Jan. Eerlijk, Jan.
0: Oh, hij heeft gekeken.
1: Ik heb even gekeken.
0: Hij heeft gekeken. En vertel, wat zag je?
1: Wat zag ik? Nou, ja. Ik heb even naar buiten gekeken. Het begint al een beetje te regenen. Hè. Vanmiddag trekken buien over de provincie. En tussendoor is af en toe zon.
0: Oh man, dat is balen.
1: Dat is balen. Hè?
0: Wel goed voor de plantjes in de tuin, hè?
1: Jazeker, goed voor de pruimenbomen.
0: Ja.
1: Bij een matige westenwind wordt het ongeveer 22 graden. Ook vanavond en vannacht zijn er enkele buien mogelijk. Het koelt af naar ongeveer 16 graden.
0: Oké. Dat is een beetje wat vandaag een beetje op plan staat. En de komende dagen heb je ook een beetje zicht op. Of is dit het alleen maar vandaag?
1: Nee, voor de komende dagen gaan we het ook. Morgenmiddag wordt het vanuit het westen uit droog en zonnig.
0: Ja.
1: Het wordt 23 of 24 graden bij een matige westenwind.
0: Ja.
1: En dinsdag is het zonnig en wordt het zomers warm.
0: Zomers warm, zeg jij.
1: Ja, haal de korte broek maar weer uit de kast.
0: Okay.
1: T-shirts die zijn bij 27 tot 30 graden.
0: Oké. Oh, dan staan we er wel redelijk goed op dan, toch?
1: Ja, wij staan er heel goed op.
0: Dan wordt het steeds warmer de komende dagen.
1: Het wordt alleen maar warmer.
0: Oh, alleen maar warmer wordt het.
1: Ja.
0: Alleen maar warmer wordt het, dames en heren. Nou, daar moeten we het dan mee doen. Heb je nog een weerspreuk?
1: Ik heb ook nog een weerspreuk.
0: Dames en heren, de weerspreuk.
1: Bouwt de Sint-Anne de Mier haar hopen, de winter zal niet zacht verlopen. Wil je ook de betekenis weten?
0: Ja, de betekenis, kom op.
1: Ja, als mieren vandaag druk bezig zijn om hun hopen te vergroten, krijgen we volgens het oude volksgeloof een strenge winter.
0: Een strenge winter.

heerlijk, hè? Ja, ja, de Heimatdammers. En we hadden een keer een slager uit Leende hier op bezoek, Tom van Alphen. En die kwam met dit plaatje aanzetten. We hadden er nog nooit van gehoord, deze uitvoering. The Sweet Child of Mine. Yeah. Uiteraard, hier bij je vrienden van Horizon. Onderweg zo'n mooie plaat van Neil Diamond.

0: platenplaat. Volgens mij was het mijn allereerste cd die ik ooit kocht. The Dire Straits, natuurlijk. En The Private Investigation. En dat bracht ons aan het einde van uur 2 alweer op deze zondag van de show. Dadelijk het nieuws van 1 en daarna zijn we heel vlug bij je terug. Met straks om 2:30 een prachtig ding dat we even weer terug in ere gaan stellen, herstellen. De Gouden 3. 3 prachtplaten. En daarvoor zijn we eigenlijk nog op zoek naar 2 nummers die eigenlijk zo in de top 2000 zouden kunnen en mogen. Als jij er zo een kent, is het wel leuk als je even dat doorgeeft hier aan Horizon 040-206-3040. Je mag ook even een mailtje sturen naar dejanne@rtvhorizon.nl. En wie weet, komt jouw all-time favorite wel op de radio hier bij Horizon? Het zou zomaar kunnen. Hou de radio hier, ga niet weg, blijf lekker luisteren. Even naar het nieuws van 1 en daarna zijn we heel vlug bij je terug.
1: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Campen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitaliteit.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident.

0: Tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht duurt er 10 minuten langer over door de wegwerkzaamheden. En op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch voor Made 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Jan de Sterke.
3: Ja, dankjewel. 5 minuten over 1 alweer. Wat gaat het hard, hè? En dit is uur 3 van de show van de radio.

0: natuurlijk. En Rhythm is a Dancer hier bij je vrienden van Horizon. Met van alles onderweg. Straks om 5 uur de krenten uit de pap met Peter van der Zanden. Lekker de radio aanlaten. Komt het helemaal goed. Buiten zijn de druppels en op de radio schijnt gewoon de zon. Zoals je van ons gewend bent natuurlijk.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again,

Oh, dan heb ik het weer voor elkaar, hoor. Ik heb op de radio geroepen, als je een plaat hebt uit de jaren 90, alles mag, geef even een belletje en dan draaien we jouw plaat op de radio. Wat gebeurt er? Krijg ik een mama aan de lijn die helemaal gek is van K3.

zou bijna denken dat het een reclame-muziekje is van Setterfire. Maar dat is al niet. K3 op de radio. En je hebt een vriend. Speciale verzoek. Van die ene luisteres. Die dat plaatje op de radio graag wilde horen. Hier is het Gerald Holland, Jonna.

0: Ik twijfel of dit wel goed in een systeem vermeld staat. Er staat hier Joe Hall en John Lauzer. Volgens mij zijn het gewoon de spinners. Maar dat is waarschijnlijk hetzelfde. Ja, het is weer tijd van de kermissen. En ik weet niet of jij al naar de kermis bent geweest. En ja, ik moet zeggen, wij zijn wel even een keer over de kermis gelopen. Uiteraard hier in Valkenswaard. En die is niet meer wat het geweest is, zei Jan, hè?
1: Ja, we waren denk ik niet op de goede dag.
0: Misschien niet op de goede dag. Dat zou kunnen. Hij leek ook iets kleiner, maar dat kan aan mij liggen.
1: Ja, als er helemaal niemand is, is het niet goed, toch?
0: Dat is het ook wel weer natuurlijk. En we waren ook even op de kermis in Tilburg. Eigenlijk alleen maar om te kijken naar de attracties en de mensen. Je kijkt je ogen uit. En ik heb de attracties staan kijken. En ik denk, jeetje man, voor geen goud van de wereld zou ik erin durven. Dat ene ding met die wat zo heel hoog gaat met die stoeltjes. Ja, zou jij dat durven?
1: Is toch zweefmolen? Oh, ja. Ik durf dat wel, ja.
0: Oh, ik moet er niet aan denken.
1: Waarom niet?
0: Ja, het is veel te hoog, want ik heb hoogtevrees.
1: Dat is heel mooi, dan kun je heel ver kijken.
0: Ja, er zijn mensen die geven heel veel geld aan de kermis. En collega's van Kermis FM die maakt even een rondje om te polsen wat mensen zo gemiddeld uitgeven op de kermis. Even luisteren, even kijken, dit hier.
2: Hoeveel euro heb je uitgegeven deze kermis?
3: Oh, dan praat je wel over 400 euro, hè?
2: In een dagje zo?
3: In een dagje zo, ja.
4: Niet veel, want ik durf nergens in.
5: Tot nu toe een euro of drie?
6: 0 euro, ik ben secuur.
7: Nog wel een paar honderd euro, hè?
8: Op een dag, dat is zeker wel 100, 120 euro.
9: 300 euro?
10: Ja, te veel eigenlijk.
2: En waar heb je dat allemaal aan uitgegeven?
11: Attracties, maar vooral eten en drinken.
12: Ja, het is voor de kleinkinderen. Ik ga zelf nergens in.
3: Nou, vooral de spectaculaire attracties, gewoon lekker over de kop en dergelijke.
13: Buur aan het eten, drinken.
3: En ja, de eetkaapjes zijn ook geweldig natuurlijk. En een portie bier erbij is ook wel lekker, hè?
13: Carnaval komt op de eerste plaats en de kermis op de tweede.
3: Daar moet je even voor werken, maar het is het waar.
0: Ja, die kruikenzeggers die weten wel wat kermisvier is. Een enorm grote kermis en leek groter dan vorig jaar. Ik heb mijn ogen uitgekeken, hij duurde langer, die Jan, hè?
1: Ja, hij was echt goed opgesteld. Ja,
0: ook goed opgesteld inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, de kermis. We hebben natuurlijk de kermis hier in Marees gehad vorig weekend. Die was ook heel gezellig. Het is wat dat betreft in de dorpen.
1: Kei druk, hè?
0: Ook dat natuurlijk. In Valkenswaard hebben de horeca de handen ineen geslagen om samen entertainment te bieden. Wat vond je daarvan? Dat is ook leuk, toch?
1: Ja, ik moet zeggen, ik vraag me af of het wat toevoegt. Het was hartstikke leuk, maar ja, het was niet druk. Dus ja, ik weet niet.
0: Het is echt een dorpsfeest, hè?
1: Ja.
0: Ja, 300, 400 euro uitgeven op een kermis, dat is nogal. Hè?
1: Nee, daar ga ik liever een weekendje van weg.
0: Precies. Groot gelijk. Goed, de kermis komt toch ergens een kermis aan in de regio trouwens. Ja, die van Budel, hè? Wanneer is die? Eind augustus, toch? Of niet?
1: Ja, die is het laatste weekend van augustus samen met de Brabantse Dag.
0: Ja. O ja, dat is waar. Dat is zelf altijd, hè?
1: Ja. Ja, en dan komt het natuurlijk in september weer, hè?
0: O ja, die is ook leuk.
1: Dat is de laatste.
0: Ah, de laatste. Goed, maar dat is al lang niet. Als zover is, hoor je het uiteraard hier in de show van de radio. Goed, genoeg geklets, tijd voor muziek. Al dat gauw hoeren altijd, daar word je toch doodmoe van. Die radiomakers, ze zouden die microfoon moeten verzetten.

0: We krijgen natuurlijk ook nog de kermis in Eindhoven, toch? Weet jij dat toevallig, hoor niet? Die kermis komt.
1: Ja. Die is volgende week.
0: Is die volgende week?
1: Ja, die start volgende week vrijdag.
0: Ach, wat de kermis. Hé, de kermis. Ja, dat even.

0: wel gemist heb trouwens op de kermis, zijn de grijpertjes. Die had ik in Tilburg niet gezien. Daar hebben ze alleen maar tegenwoordig een stokje door een gleufje moet.
1: Ja, en volgens mij heb je ook dat je allemaal knuffels kunt winnen.
0: Oh ja. Knuffels van 3 meter hoog.
2: Past er niet op de achtervang van de auto.
0: Dat is bijna net zo erg als dat je een pot pruimers jij wint.
2: We komen hem brengen straks.
0: Oh.

van maken. Hey Jacques! Heerlijke plaat. Vriend van de show maakt ooit een jingle voor ons programma op dit liedje wat je zojuist hoorde. Om 2:04 bij Horizon. Hier is Lucy Silvers. Groot zins. Boyden.

0: Lucy Silvas en Breathing. Wel het advies om dat vooral te blijven doen. Blijven ademen, dan komt het allemaal goed. Dat is de kunst, zeg maar, om oud te worden. Gaat het, Dian?
1: Ja hoor.
0: Ik heb nog geen moppers van jou gehad en ik ben iets helemaal vergeten. Ik zou eigenlijk Ronnie Ras gebeld hebben. Over de fiets.
1: Weet je, Erik-Jan, we hebben afgesproken dat ik het bij jou leg.
0: Ja.
1: En ja, dan is voor mij klaar, toch?
0: Oh, dan is voor jou klaar. Dat is een beetje, ja. Dat moet ik toch wel goed maken, natuurlijk. Wanneer is dat?
1: Volgend weekend.
0: Volgend weekend. Kunnen we hem nog bereiken? Of denk je dat het een beetje moeilijk wordt nu? Kunnen we het proberen?
1: Ik weet niet wat jouw plan is.
0: Wil je hem even bellen?
1: Oh.
0: Kun je dat even doen? Of moet je... Wil je dat doen?
1: Ja.
0: Dat zou wel aardig zijn. Intussen krijg ik hier van alles binnen. Even kijken. Onze John die stuurt mij even door waar hij het over had hier in de show. André van Duin en Ferry de Groot schoven donderdag aan in NOS Radio Tour de France. Het duo van de legendarische Dick van Mekaar show maakte 41 jaar geleden, dat was in 1985, alleen samen NOS Radio Tour de France. En dat klonk dus afgelopen donderdag zo op bij onze collega's van Radio 1.
2: Ongelooflijk hard omhoog. Maar goed, die verhalen, dat zie je dan nauwelijks.
0: Dat is niet de goeie. Deze.
3: Niet te geloven. Die Mats Pedersen, die is zo verschrikkelijk sterk. Die heeft vanmorgen een beer opgegeten, denk ik.
4: In de slotfase van deze fascinerende etappe.
3: Dit is wielrennen optima forma.
5: I just want to thank everybody who was like an angry bird at the table.
3: De lead-out wordt gedaan door Mathieu van der Poel. Is dat de lead-out? Zo, dat is een lead-out. Zo, Jasper Philipsen, dender naar de finish. Met een volle lengte komt hij hier over de streep.
6: Het is drie op een rij voor...
7: Joris van den Berg, Sebastiaan Timmerman, Jan-Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guylaine Plag, Henry Schut, Ferry de Groot en André van Duin.
8: Goedemiddag vanuit een uitstekend gevuld tourcafé in beeld en geluid in Hilversum.
9: Hey!
8: Voor een wel heel bijzondere uitzending, eentje met historisch perspectief en misschien schrijven sommige renners nieuwe wielerhistorie. Want etappe 18 is gemaakt voor een nou heroïsche ontmoeting.
0: Geweldige radio natuurlijk. En André van Duin en Ferry de Groot die gaven op hun ludieke manier natuurlijk de commentaar.
8: Herinneringen ophalen aan 1950.
0: Ja, ik heb een stuk even niet gevonden. Dat is wel jammer. Maar goed, dat kun je terugvinden bij radiotourdefrance.nl. Daar kun je het allemaal terugbeluisteren. En geloof me, hartstikke leuk om dat even te doen. Dian, is het gelukt met...
1: Ik heb een appje gestuurd.
0: Wow. Nou, misschien dat hij daar reageert dat we hem even in de uitzending kunnen trekken. Ik had het moeten doen. Ik ben het helemaal vergeten. Sorry.
1: Maar ik vind het niet leuk wat je zegt.
0: Oeh, wat zei ik? Wat
1: ik heb vandaag nog geen moppers gehad.
0: Oh,
1: alsof
0: nou,
1: ik
0: dacht eigenlijk...
1: maar zit om te mopperen.
0: Nee, zo bedoel ik het helemaal niet. Helemaal niet. Nee, maak je vooral geen zorgen. Even een plaatje. Hier is Limp Bizkit.

0: Kid en Behind Blue Eyes hier in de show van de radio op zondagmiddag 14 minuten voor 13:30. Op dinsdag 4 augustus, woensdag 5 augustus en donderdag 6 augustus 2026 wordt in Zoerenonk de jaarlijkse fiets driedaags georganiseerd. De organisatie is in de vertrouwde handen van het Sint-Jans-gilde uit Zoerenonk. En er is door vrijwilligers enthousiast gewerkt om gevarieerde routes uit te zetten. Deelnemers maken in 3 dagen tijd kennis met de fraaie omgeving van Zurk. De routes zijn volledig uitgepeld en de fietsers ontvangen ook nog een routebeschrijving. En voor deze fiets-driedaagse kunt u kiezen uit verschillende afstanden. Te weten 30, 45 of 60 kilometer. En volgens mij mogen ook mensen met een elektrische fiets gewoon meedoen. En iedereen is er welkom door de prachtige omgeving van Zoerenonk. En we kijken even of we misschien contact kunnen krijgen met Ronnie. Ja. Want ik heb nog wel een paar vragen aan hem. Kijken of hij bereid is om in de show te komen. Kunnen we via de mobieltje bellen? Of hoe gaan we dat doen?
1: Nou, dus ik heb Ronnie gevraagd of hij ons even kan bellen.
0: Dat is wel mooi. Dat is gebeuren. Hij zal zo bellen en dan even vragen. Ja, door de prachtige omgeving van Zoerenonk. Want ja, daar kun je best wel een mooie fietstochtje afleggen. En het is leuk als je dat in groepsverband doet. Met z'n allen. Een geweldige kans om met je gezin, met je familie, met vrienden, collega's of natuurlijk ook met de buurtvereniging mee te doen aan die prachtige fiets driedaags in Zoerenonk. Zorgvuldig uitgekozen routes gaan zoveel mogelijk over rustige wegen en bosrijke fietspaden in de landelijke omgeving van Zoerenonk. De fietsroute zal niet alleen op Brabantse campen voeren, maar je kunt ook langs verschillende locaties komen in Limburg en de Belgische campen, zo staat hier te lezen. En ja, dat belooft natuurlijk wel iets te worden. Er zijn volgens mij verschillende starttijden, maar dadelijk dan, als we Ronnie aan de lijn hebben, dan kunnen we dat even vragen. Dan kan hij dat even toelichten, misschien wel zo makkelijk. Even kijken. Ronnie, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ronnie
0: Lass. Hoi. Ja, we waren even begonnen over de fiets driedaagse. Ronnie, jullie zijn er weer helemaal klaar voor. Er gaat weer gereden worden, hè, op 4, 5 en 6 augustus, hè?
2: Volgende week dinsdag, de tweede week van de bouwvak. 4, ja. 5 en 6 augustus.
0: Ja.
2: Dus weer alle routes zijn weer klaar. Dus afstanden van 30, 45 of 60 kilometer. Dus ja. Wij zijn er klaar voor.
0: Jullie zijn er helemaal klaar voor. Hoeveel mensen doen nou mee, deden vorig jaar mee? Weet jij dat nog, toevallig?
2: Vorig jaar deden we, denk ik, schattingen. Over de 3 dagen nemen bijna 2000 mensen mee.
0: Ja, moet je kijken, dat is enorm veel. Als je mee wil doen, moet je dan van tevoren opgeven, Ronnie?
2: Nee, dat mag op de dag zelf. Dus vanaf 9 uur kun je vertrekken. Dus gewoon op de dag zelf kun je inschrijven. Je mag 1 dag meedoen, je mag 2 dagen of 3 dagen. Dat is vanaf.
0: Je mag helemaal zelf weten. Hoe zit het met de starttijden?
2: Vanaf 9 uur kun je vertrekken. En dan de 60e houden eigenlijk. Kunnen vertrekken tot en met 3 uur. En de rest tot 4 uur.
0: Oké.
2: En als we terugkomen hier bij de schuilhut in de Groenstraat, is het terras nog open tot het donker wordt.
0: Ja, oké. Het startpunt van die fietsroute, is die ook bij de schuilhut?
2: Ja, dat is ook bij de schuilhut. Dus de Groenstraat 3A in Zoerenonk.
0: Ja, de Groenstraat in Zoerenonk kan niet missen. Maar vroeger zat Antoine daar langs. Als je daar langs fietst, dan het staat aangegeven. En eigenlijk hoef je alleen maar de andere deelnemers te volgen. Het is altijd een gezellige boel, hè?
2: Ja, die routes worden helemaal uitgepeld, dus dat is ook geen probleem. Dus,
0: ja. Goh. Goed, we noteren. We noteren in ieder geval in onze agenda hier in de keuken 4, 5 en 6 augustus de jaarlijkse fietsdriedaagse. Door georganiseerd door jullie. En ik denk dat het in vertrouwde handen is bij het Sint-Jans-gilde uit Zoerenonk.
2: We doen het dit jaar voor de 19e keer. We zijn met de corona 2 jaar te zijn geweest. Anders was het nu 20 jaar geweest. Dus dat is in vertrouwde handen. Ja, klopt helemaal.
0: Goh. Hey, dankjewel dat je voor de uitzending was. Sorry dat ik wat laat ben met jou bellen. Maar gelukkig hebben we het samen toch nog goed kunnen maken.
2: Komt helemaal goed.
0: Ja, mooi. Mooi, man. Goed. Hey, succes met de laatste puntjes op de i. En we gaan elkaar spreken. Goed?
2: Komt helemaal goed. Dankjewel.
0: Dag, Ronnie. Hai. Ja, die vieze driedaagse. Daar in Zoerenonk. Leuk om mee te doen. 4, 5 en 6 augustus.

0: naar Boogie Wonderland.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
0: Dit was hem weer voor vandaag. Dankjewel, Dianne. Ja.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
8: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
9: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio door wegwerkzaamheden. Op de A16 Breda richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamer. Specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. 1 persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht doe je er door wegwerkzaamheden een kwartier langer over. En op de A76 Geleen richting Aken heb je door grenscontroles vanaf knooppunt Kundenberg 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: when I spent the summer on you.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: De hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Het was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg doe je er 10 minuten langer over door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
3: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van der Zanden.
6: Zondagmiddag 5 uur geweest. Niet geweldige zondag wat het weer betreft. Maar verderop in de week, dan mogen we weer 30 graden noteren. Met muziek van Masada. Never had a love like this before.

0: kunnen het niet echt een hitmachine noemen, want veel hits hadden ze niet op hun naam. Maar deze was wel de moeite waard om eens een keer voorbij te laten komen. Neskio, dat was de Nederlandse band The Nits. Gaan we meezingen?
1: Overkomers heeft zijn linkerbeen verloren in Hawaii.
0: Amazing Stroke.
1: Ik blijf je

één keer in de 10 jaar dan staat er zo'n artiest op. Waar je heel lang plezier van gaat hebben. Dit is de zweet hoor. Bruno Mars, Just Might. En hele mooie samenzang krijg je van een bandje dat heet Charlie Door.

En die stemmen die passen zo heerlijk bij elkaar. Pilot of the Airwaves, een plaatje dat je echt nergens, maar dan ook nergens meer hoort. Alleen hier bij Radio Horizon in de krenten uit de pap. Toegekomen aan het eerste vaste onderdeel, de Triple D. Oftewel de domme disco dreun. De jaren 80, New Order en Blue Monday.

Trouwe luisteraar, weet je dat we iedere week een aantal vaste onderdelen in het programma hebben. Daarvan is de Triple D iedereen. En we kijken ook iedere week in de favoriete Spotify-lijst van mijn lieve vrouw Anja. Vandaag is dat weer een dik jaar geleden dat ze is overleden. En geen moment gaat er voorbij dat we aan haar denken. En wat bijzonder dat ze een mooie, goed gevulde Spotify-lijst heeft achtergelaten. Ter nagedachtenis aan haar spelen we iedere week een nummer daaruit. En vandaag is dat Racy met Lay Your Love on Me.

een van de nieuwe Nederlandse zangeressen. Begint nu door te breken. Ze heet Bente 321. Staat in de hitlijst. En ze wordt erg gewaardeerd op de festivals. Over geniaal gesproken, vrienden. Ho, ho, ho, ho. Ik geloof niet dat het op single werd uitgebracht, maar dit is de mooiste van Amy MacDonald. Helemaal geen hit geweest, maar wij draaien hem in dit programma omdat hij zo lekker is. This Pretty

Gert Pardoel vind ik een leuke artiest. Ja, echt waar. De bagagedrager. Zometeen nog het formidabel chanson, mooie Franstalige plaat. Maar eerst een meesterwerk, niet te versmaden.

3 days in a row. En ook als Diesel Strotto betrekt, nou, dan kennen heel Nederland de dames. Kunnen we wel inpakken, alle zangeressen op een hoop. Want er gaat niets boven Anouk. Het formidabel chanson. Een lief liedje van Françoise Hardy. Chanson sur toi et noir.

New York, London, Paris, Munich. Everybody talk about pop music. Doen we nog steeds. Ik wens je een hele fijne voortzetting van deze dag. Veel plezier zometeen met Erik Bloemen. Allemaal leuke oude plaatjes in de Retro Show na zessen.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doxen en intimideren. En Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.

daar zijn we weer. Voor het laatste gepresenteerde programma voor deze week. De Retro Show van Radio Horizon. En we begonnen deze Retro Show met Joe Dolan met You're Such a Good Looking Woman. Dat was de tweede, ja, formidabele hit die hij in de lijst plaatste lang geleden. En dat gebeurde in 1970. Eerder al kende hij succes met de plaat Make Me an Island. En het grote succes zou komen in 1975, de zomerhit Lady in Blue. Die trouwens ook de top 5 behaalde in die tijd. Goedenavond, tot een uur of 8 weer oogjes geblazen op dit radiostation. Dat betekent dat we ook weer 2 keer terug zullen gaan naar een hitparade van toen. Een zomerhitparade uit het verleden, zeg ik altijd maar. En vandaag zal dat zijn naar 31 juli 1982. Wordt straks nog een longplayer en in het tweede bedrijf uiteraard een bijna vergeten juweeltje. Nou, dat zal ook weer een plaats zijn die heerlijk door je oortjes zal stromen.

voor altijd in het geheugen gegrift. Deze klassieker van formaat uit het midden der jaren 80. En mocht je misschien vergeten zijn, het was in 1985 dat deze plaat wekenlang genoteerd kon blijven en alles wat je hitparade kan noemen in onze regio's. Gangbroeien en Kronenburgpark. Onze 80e jaren platen, elke week zijn ze erbij. We hadden ook nog, even kijken, we hadden ook nog My Toot van Denise LaSalle. We hadden nog Dance Yourself Dizzy van Liquid Gold en David Bowie met Modern Love. Allemaal 80e jaren herinneringen die wij ook elke week weer naar voren brengen. Onze hitparade van toen, een zomerhitparade, 31-7-1982. De eerste plaat die wij draaien, nummer 27. Joan Jett en de Blackhearts. En een versie over Crimson and Clover. Denk er ook terug aan Timmy James en de Shondells. Dat is een andere versie voor jou.

en ook vandaag weer de platen voor al diegenen die moeten toegeven dat we heel lang geleden jong waren. Voor de teenagers uit de jaren 60 nog weer een aantal platen. Met als laatste in de rij Johnny Kendall en The Harolds. Beschreven tot 1964 en St. James Infirmary. We hadden nog Johnny Cash met Ring of Fire, een grote country hit uit de 60's. En een schitterend rock'n'rolletje van de Hondells, Little Honda getiteld. Onze longplayer voor deze week. Ik laat die meer dan 5 minuten in beslag zal nemen. Helemaal iets anders voor jou op de radio. Ze kwam op 8 juni 85 binnen. Het was One Hit Wonder. Die eindigde op nummer 23 in de lijst. Steve Allen and Letter to My Heart. Onze longplayer voor deze week. We gaan er heerlijk van genieten. Ik nog tenminste.

Monster achter elkaar, weer een aantal grote hits uit het verleden. We begonnen met onze longplay voor deze week, gevolgd door Heaven Must Be Missing an Angel. Een top 40 nummer 1 hit uit de 70s. En als laatste Grabby Appleton en Go Back, Go Back. Ja, tijd om weer even terug te denken aan een zomerhit uit het verleden. Oh, wat dacht je van deze? In de zomer van 1980 was het er helemaal bij. Benny Nijman.

Kranendonk en Valkenswaard. En de hit

u het zich nog? Het begon allemaal met Mississippi, lang geleden. En vele hits die volgden nog, zoals deze uit de 70s. I'll Be Your Woman. De heerlijke country stem van Tony Willet op de radio. Bijna aan het einde van het eerste gedeelte, dames en heren. Neem nog een kijkje in het hitdossier. Dat betekent dat we teruggaan naar 31-7 van 1982. En dan gaan we op naar het tweede bedrijf. Het tweede uur retro show voor deze zondagavond. De hitparade van toen. We hebben toch al een eerste plaat gehad die we heel graag terugdraaiden. Crimson and Clover, de versie van Joan Jett en de Blackhearts. Plaat die ook ooit in die tijd een groot hit is geweest voor Tommy James en de Shondells in de 60e jaren. Volgende plaat die we gaan draaien is nummer 17. Komen van 10, 6 weken top 40. Hier is Soft Cell en Torch. Ik spreek jullie straks weer in het tweede bedrijf. Blijf bij me.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jeviral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.

twee namen die voor altijd verbonden zullen blijven met de legendarische film Grease. Dan heb ik het uiteraard over John Travolta en Olivia Newton-John. En deze laatste, deze dame, overleed in de zomer van 22. Ze is niet meer onder ons. Maar haar water en haar naam zal onsterfelijk blijven in de popgeschiedenis. Welkom in het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Welkom in de tweede en laatste uur Retro Show voor deze zondag. Ja, ik blijf tot nu nog ook bij je met heerlijke platen van toen. Misschien wel mooie herinneringen voor jou, die weer terug hier op de radio. Onze hitparade van toen gaat naar 31 juli van 1982. Onze rode draad door de show. We zullen nog twee platen draaien uit je lijst. En ik heb er straks ook nog een bijna vergeten juweeltje meegebracht. Ja, ik zal even een tipje van de sluier lichten. Dat was een one-hit wonder. In het begin der jaren 70. Dat beloofd, hè? Heb je een smokset? Weet je nog? Stars. 1999.

De hits van toen. Ze komen er. Ze herleven weer bij Radio Horizon op zondagavond in de Retro Show van Erik. En het begin van het tweede gedeelte keerden we altijd naar de 90s. En we hadden er weer een aantal nonsen achter elkaar. La dernière die qui a parlé was voor Amina. Ze deed mee aan het Eurovisie Songfestival in 1991. The Right Said Fred. Don't talk, just kiss. Dan nog eentje van Ricky Martin, Living La Vida Loca. En we begonnen met het blokje met Roxette. Platen van lang geleden al ondertussen, dames en heren. Onze hitparade van toen. De hitparade die verscheen op 31-7 van 1982. We hebben het hier weer duidelijk over een zomerhitparade uit het verleden. Wat dacht je van deze? Als we nummer 4 een keertje terug draaien op de radio. Harry Klokkensteen was zijn naam. En oh, oh, Den Haag. Weet je nog? Oh, klinkt ook heerlijk zomers, hè? Dacht ik van wel.

0: staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Radio Horizon.
0: Radio Horizon. Het weekend van Horizon.
1: Het weekend van Horizon. In

En dat waren ze dan weer, onze echte oudjes. Ja, we begonnen met Johnny Rivers, met Memphis, Tennessee. We hadden de Beatles met Get Back. We hadden verder nog de Moody Blues. En uiteraard nog Left Side met Welcome to My House. Een plaat die ze wegkende in 69. Ons bijna vergeten juweel voor deze week. Kent u deze nog?

Een reis door de tijd, door de jaren heen. Ja, met als laatste de dames van Bananarama met Robert De Niro. Daarvoor hadden we nog de Judds uit de 80's met Why Not Me. En dan uiteraard ook nog ons bijna vergeten juweel. Die was voor Simon en Marijke. Een plaat die 3 maanden kon verblijven in de hitparade. Dus. En die je bijna nooit meer terug hoort op de radio. Dat noemen wij dan het bijna vergeten juweel. Vandaag was dat voor deze 2 mensen die in het begin der 17e jaren zo'n succes kenden in de lijsten. En dan nu Mark Knopfler, The Long Highway.

weer met Ras is gereden. Het einde van dit radioprogramma. Het einde van deze retro show. Er is ons alleen nog de laatste maal terug te keren naar de hitparade van toen. 31 juli 1982. De eerste plaats in die tijd die was voor June Lodge samen met Prince Mohammed en Someone Loves You Honey. Op nummer 2, een beetje geld voor een beetje liefde, Angelique. En op nummer 3 vonden we Roxy Music terug met Avalon. Die gaan wij draaien zo dadelijk. Ligt daarvoor de 4 en dan 6 weken in de lijsten. Op nummer 4 dan O.O. Den Haag. Laten we weer straks geduid. Harry Klokkenstein, zo moet ik het zeggen. En nummer 5 was voor James Last met Biscaya. Typische zomerhit die we ook in alle tijden weer terug kunnen draaien voor jou op de radio. Ik wens je nog een fijne verderzetting van deze zondag. Wij zijn er weer volgende week. Direct naar Peter van der Zanden. Als de kleintjes uit de pap gehaald zijn, dan denken we weer aan de oudjes die elke week terugkeren op de radio. Op jou en mijn Radio Horizon. Dus we gaan eruit met Roxy Music. Nummer 3 in de top 40 van 31 juli 1982.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie is hij met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. 1 vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij 1 van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest. En hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: luister.
1: Van knooppunt Leenderheide
2: tot over de Budelder Bergen.
1: Radio Horizon.
2: Dit is Radio Horizon.
3: She's crazy like.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. In de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land, zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die...